Trump ligt voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt onder meer wolken, noodweer, waterdamp en stof boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige buien over. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. De dag straks wel weer kans op buien, met kans op opnieuw onweer en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur. Annette Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Daarbij zijn ruim 2500 mensen overleden. De uitbraak heeft zich verspreid over 6 provincies. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario is een van de 5 grote meren in het grensgebied tussen beide landen. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn, nadat gesprekken vastliepen. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Dan ook weer kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

FM.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 4 uur. Annette Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Ruim 2500 mensen zijn overleden. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico naar de Golf van Amerika. In een tuin in Bokstel heeft de politie het stoffelijk overschot van een vrouw gevonden. De politie gaat ervan uit dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld, maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Het weer, de dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien met kans op onweer. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 5 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De verkeerstoren op luchthaven La Guardia in New York was mogelijk onderbezet tijdens het ongeluk afgelopen maart, waarbij 2 piloten om het leven kwamen. Dat gebeurde toen het vliegtuig waarin zij zaten botste met een brandweerwagen. Volgens Amerikaanse media was de verkeerstoren onderbezet doordat 2 luchtverkeersleiders een uur voordat hun dienst eindigde naar huis waren gegaan. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wilde 2 ontslaan. Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd voor de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, bestaat de hoop dat dit middel toch werkt. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn al ruim 2500 mensen overleden aan de gevolgen. Lake Ontario tussen de VS en Canada heeft, als het aan de Amerikaanse president ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. De man meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Met kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 6 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot bijna 500, meldt de politie in het land. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Bij de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Het meldpunt Makelaardij werd heropend en daar kwamen volgens de Belangenvereniging de afgelopen maanden te veel klachten binnen. Veel huizenkopers vragen zich af of makelaars altijd onafhankelijk handelen. Ze stellen bijvoorbeeld vragen over biedingen na de deadline en onduidelijke taxaties. Volgens de vereniging moet het koopproces wettelijk worden vastgelegd. Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. Dat blijkt uit meldingen die binnenkwamen bij de vereniging Eigen Huis. Ook bij verkopers, die hebben ook minder vertrouwen.
3: Bij verkopers gaat het erom dat makelaars hen dan vaak biedingen onthouden, omdat ze de woning snel willen verkopen aan een relatie. En kopers hebben vaak het idee dat ze ofwel onder druk worden gezet om hun bod te verhogen, terwijl dat helemaal niet nodig is, of omdat ze niet eens de kans krijgen om een woning te bezichtigen, omdat de makelaar zegt dat dat niet meer kan.
2: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn er 469 geteld, maar er worden nog honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Bij Nepalezen in Nederland zit de schrik er goed in.
4: Alle mensen die iets met Nepal hebben en alle Nepalezen die hier zijn, ja, zijn nu zo bezig met hoe gaat het met onze familie en hoe gaat het met ons land. Want het is op zoveel plekken, ja, het is verschrikkelijk. Als ik de beelden zie, dan denk ik echt, het is een rampenfilm.
2: Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wil twee luchtverkeersleiders ontslaan die een uur voor het einde van hun dienst naar huis zouden zijn gegaan. In dat uur botste een vliegtuig met een brandweerwagen en twee piloten kwamen om het leven. Het ongeluk gebeurde eind mei op de luchthaven LaGuardia in New York. Het weer, eerst droog, vanmiddag weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten, maar tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht een half uur vertraging. De Drechttunnel is daar dicht geweest vanwege een te hoge vrachtwagen, maar die is inmiddels uit de rij gehaald.
6: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
7: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
8: Scheur over het circuit bij Hezemans Indoor Karting. De plek voor snelheid, competitie en adrenaline voor jong en oud. Bel ons op voor uw reservering of kom langs aan de Vijfkamplaan 18 in Eindhoven.
9: Bezoek GSM Eindhoven aan de Brussellaan. Inkoop en verkoop van telefoons en reparatie van alle mobiele toestellen. Meer informatie op gsm-eindhoven.nl.
10: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje. Op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsdijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
11: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
12: Waar moet ik dan naartoe?
11: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
12: Hoe maak ik een afspraak?
11: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
12: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
11: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Een naakte vrouw is gisteren in een auto door het hek van P5... het platform van Eindhoven Airport opgereden. Haar zwaar beschadigde auto kwam tot stilstand bij de geparkeerde vliegtuigen voor de terminal. Volgens de Koninklijke Marechaussee vertoonde de vrouw verward gedrag. Daarom is ze niet opgepakt, maar overgedragen aan een zorginstantie. Er raakte niemand gewond. Een 31-jarige man uit Veldhoven is dinsdag in Venlo gearresteerd voor bedreiging en poging tot doodslag. De verdachte en een vrouw kregen ruzie in het stadsdeel Blerik. Een derde persoon mengde zich in het conflict en er ontstond een achtervolging. Die eindigde met een botsing tussen de twee auto's. De verdachte zit vast, de politie onderzoekt de zaak en zoekt nog getuigen en camerabeelden. De gemeente Zon en Breugel koopt de 150 huurwoningen van woonbedrijven in de wijk Breeakken-Noord toch niet. Aan onderzoek en voorbereiding is al zo'n 530.000 euro uitgegeven. Maar volgens het college zijn de financiële risico's van de aankoop te groot. De gemeente houdt via bestaande plannen en regels wel de regie over de wijk. Woonbedrijf blijft eigenaar en verhuurder van de woningen. Patiënten die na een hartinfarct zijn behandeld in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven kunnen voortaan sneller terecht voor nazorg in het Maxima MC. Door nieuwe samenwerking gaat de vervolgzorg direct door naar het MMC. Daardoor kunnen patiënten binnen 2 weken al starten met controles en hartrevalidatie. Volgens de ziekenhuizen zorgt dat voor een sneller herstel en minder wachttijd. Hockeyster Amber Brouwer zet haar topsportcarrière tijdelijk op pauze. De 23-jarige speelster van Oranje-Rood kampt met mentale klachten en zoekt professionele hulp. Brouwer zegt dat ze al jarenlang altijd maar doorging, haar gevoel wegstopte, de lat extreem hoog legde en worstelde met haar relatie met voeding. Op sociale media krijgt de hockeyster veel lof voor haar openheid en dappere besluit. En PSV heeft mooie, maar ook pittige tegenstanders geloot in de eerste fase van de Champions League. De Eindhovense club moet het opnemen tegen Real Madrid, Atletico Madrid en Stuttgart. Die laatste twee clubs komen op bezoek in Eindhoven. Verder treft PSV ook nog Club Brugge, FC Porto, Red Bull Leipzig, Viking FK en Shakhtar Donetsk. Maar volgens kenners is de loting minder zwaar dan vorig seizoen. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Zoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
4: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
5: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
6: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel @slagerijreinders.nl.
5: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veem.
7: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
8: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
9: 8 uur.
10: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. De vereniging Eigen Huis heropende een meldpunt waar veel klachten binnenkwamen.
11: Oneerlijke biedprocedures. Dus dan is het een beetje onduidelijk, een beetje schimmig. Biedingen na de deadline, nog extra rondes. Vervolgens wordt er ook veel geklaagd over de invloeding van biedingen. Dus eigenlijk het onder druk zetten om een hoger bod te doen, de prijs op te drijven.
10: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. En dat aantal blijft vermoedelijk stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400 vermisten, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers.
12: My name is Optimus Prime. We are autonomous robotic organisms from the planet Cybertron.
10: Cullen baseerde de stem daarvoor op zijn oudere broer, een marinier die had gediend in de Vietnamoorlog. Peter Cullen was 85. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland met 5-3. Twente won de tweede wedstrijd van Karabach uit en in Azerbeidzjan. Het weer eerst droog, maar vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon. En het wordt vanmiddag ongeveer 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
13: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huishoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
14: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
15: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje. Een bier.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Een naakte vrouw is gisteren in een auto door het hek van P5, het platform van Eindhoven Airport, opgereden. Haar zwaar beschadigde auto kwam tot stilstand bij de geparkeerde vliegtuigen voor de terminal. Volgens de Koninklijke Marechaussee vertoonde de vrouw verward gedrag. Daarom is ze niet opgepakt, maar overgedragen aan een zorginstantie. Er raakte niemand gewond. Een 31-jarige man uit Veldhoven is dinsdag in Venlo gearresteerd voor bedreiging en poging tot doodslag. De verdachte en een vrouw kregen ruzie in het stadsdeel Blerik. Een derde persoon mengde zich in het conflict en er ontstond een achtervolging. Die eindigde met een botsing tussen de twee auto's. De verdachte zit vast, de politie onderzoekt de zaak en zoekt nog getuigen en camerabeelden. De gemeente Zon en Breugel koopt de 150 huurwoningen van woonbedrijven in de wijk Breeakker-Noord toch niet. Aan onderzoek en voorbereiding is al zo'n 530.000 euro uitgegeven. Maar volgens het college zijn de financiële risico's van de aankoop te groot. De gemeente houdt via bestaande plannen en regels wel de regie over de wijk. Woonbedrijf blijft eigenaar en verhuurder van de woningen. Patiënten die na een hartinfarct zijn behandeld in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven kunnen voortaan sneller terecht voor nazorg in het Maxima MC. Door nieuwe samenwerking gaat de vervolgzorg direct door naar het MMC. Daardoor kunnen patiënten binnen 2 weken al starten met controles en hartrevalidatie. Volgens de ziekenhuizen zorgt dat voor een sneller herstel en minder wachttijd. Hockeyster Amber Brouwer zet haar topsportcarrière tijdelijk op pauze. De 23-jarige speelster van Oranjerood kampt met mentale klachten en zoekt professionele hulp. Brouwer zegt dat ze al jarenlang altijd maar doorging, haar gevoel wegstopte, de lat extreem hoog legde en worstelde met haar relatie met voeding. Op sociale media krijgt de hockeyster veel lof voor haar openheid en dappere besluit. En PSV heeft mooie, maar ook pittige tegenstanders geloot in de eerste fase van de Champions League. De Eindhovense club moet het opnemen tegen Real Madrid, Atletico Madrid en Stuttgart. Die laatste twee clubs komen op bezoek in Eindhoven. Verder treft PSV ook nog Club Brugge, FC Porto, Red Bull Leipzig, Viking FK en Shakhtar Donetsk. Maar volgens kenners is de loting minder zwaar dan vorig seizoen. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt even langzaam op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen Breda-West en knooppunt Zonsheel heb je 5 minuten vertraging. Door een vrachtwagen met pech is de rechterreis ook dicht. En er rijden op dit moment geen treinen tussen Breda en Lage Zwaluwe. De komst van aanrijding gaat ongeveer 10:45 duren volgens de spoorwegen.
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Een naakte vrouw is gisteren in een auto door het hek van P5... het platform van Eindhoven Airport opgereden. Haar zwaar beschadigde auto kwam tot stilstand bij de geparkeerde vliegtuigen voor de terminal. Volgens de Koninklijke Marechaussee vertoonde de vrouw verward gedrag. Daarom is ze niet opgepakt, maar overgedragen aan een zorginstantie. Er raakte niemand gewond. Een 31-jarige man uit Veldhoven is dinsdag in Venlo gearresteerd voor bedreiging en poging tot doodslag. De verdachte en een vrouw kregen ruzie in het stadsdeel Blerik. Een derde persoon mengde zich in het conflict en er ontstond een achtervolging. Die eindigde met een botsing tussen de twee auto's. De verdachte zit vast, de politie onderzoekt de zaak en zoekt nog getuigen en camerabeelden. De gemeente Zon en Breugel koopt de 150 huurwoningen van woonbedrijf in de wijk Breeakken-Noord toch niet. Aan onderzoek en voorbereiding is al zo'n 530.000 euro uitgegeven. Maar volgens het college zijn de financiële risico's van de aankoop te groot. De gemeente houdt via bestaande plannen en regels wel de regie over de wijk. Woonbedrijf blijft eigenaar en verhuurder van de woningen. Patiënten die na een hartinfarct zijn behandeld in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven kunnen voortaan sneller terecht voor nazorg in het Maxima MC. Door nieuwe samenwerking gaat de vervolgzorg direct door naar het MMC. Daardoor kunnen patiënten binnen 2 weken al starten met controles en hartrevalidatie. Volgens de ziekenhuizen zorgt dat voor een sneller herstel en minder wachttijd. Hockeyster Amber Brouwer zet haar topsportcarrière tijdelijk op pauze. De 23-jarige speelster van Oranjerood kampt met mentale klachten en zoekt professionele hulp. Brouwer zegt dat ze al jarenlang altijd maar doorging, haar gevoel wegstopte, de lat extreem hoog legde en worstelde met haar relatie met voeding. Op sociale media krijgt de hockeyster veel lof voor haar openheid en dappere besluit. En PSV heeft mooie, maar ook pittige tegenstanders geloot in de eerste fase van de Champions League. De Eindhovense club moet het opnemen tegen Real Madrid, Atletico Madrid en Stuttgart. Die laatste twee clubs komen op bezoek in Eindhoven. Verder treft PSV ook nog Club Brugge, FC Porto, Red Bull Leipzig, Viking FK en Shakhtar Donetsk. Maar volgens kenners is de loting minder zwaar dan vorig seizoen. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het even langzaam op de A73. Vanuit Venlo naar Maasbracht voor de Zwalmentunnel staat 2 kilometer. Er heeft een te hoge vrachtwagen gestaan, maar die is inmiddels uit de rij gehaald.
3: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
2: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
1: Inspiratie aan jouw voordeur.
3: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
4: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
5: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
6: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9 uur van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
7: In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 10 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat ze intens bedroefd zijn door het overlijden van de Noorse koning Harald. Ze leven mee met de Noorse koninklijke familie en alle Nooren, schrijven ze op sociale media. Koning Harald overleed vanochtend na een ziekbed. Hij werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. Door zijn overlijden is zijn zoon Hakon van 53 nu de nieuwe Noorse koning. Harald was bijzonder populair in Noorwegen. Hij was 89 jaar. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. Twee dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. In een bericht op X worden reddingswerkers in het gebied verzocht om een veilig onderkomen te zoeken. De reddingswerkzaamheden na de eerdere overstroming zijn tijdelijk stilgelegd. Het aantal doden in Nepal is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen twee mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers. Cullen was 85 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog, maar vanmiddag vanuit het zuidwesten naar het noordoosten opnieuw buien en kans op onweer. Het wordt een graad of 22. Ook morgen een regenachtige dag. Dit was het NOS Journaal.
10: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven heb je tussen Zomer en Gelderop nu 5 minuten vertraging. En er rijden nog steeds geen treinen tussen Breda en Lage Zwaluwe door een aanrijding. Het gaat tot een einde van de ochtend duren voordat de treinen daar weer rijden.
11: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
12: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
13: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
12: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Veem.
13: Het is volop zomer. Bezoek Floris Meesterbinders voor de mooiste bloemen en planten om uw huis en tuin op te fleuren. En geniet meteen van een heerlijke koffie in onze nieuwe koffietent. Gratis parkeren op het Cassandraplein.
14: In het Weverijmuseum in Geldrop ontdek je de rijke lokale textielhistorie en ervaar je de kracht en pracht van het werkende weefambacht. Meer informatie op weverijmuseum.nl.
15: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
16: Waar moet ik dan naartoe?
15: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
16: Hoe maak ik een afspraak?
15: Bel 0900-1515. Dus 0900-1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
16: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900-1515?
15: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Een naakte vrouw is gisteren in een auto door het hek van P5... het platform van Eindhoven Airport opgereden. Haar zwaar beschadigde auto kwam tot stilstand bij de geparkeerde vliegtuigen voor de terminal. Volgens de Koninklijke Marechaussee vertoonde de vrouw verward gedrag. Daarom is ze niet opgepakt, maar overgedragen aan een zorginstantie. Er raakte niemand gewond. Een 31-jarige man uit Veldhoven is dinsdag in Venlo gearresteerd voor bedreiging en poging tot doodslag. De verdachte en een vrouw kregen ruzie in het stadsdeel Blerik. Een derde persoon mengde zich in het conflict en er ontstond een achtervolging. Die eindigde met een botsing tussen de twee auto's. De verdachte zit vast, de politie onderzoekt de zaak en zoekt nog getuigen en camerabeelden. De gemeente Zonnebreugel koopt de 150 huurwoningen van woonbedrijf in de wijk Breeakken-Noord toch niet. Aan onderzoek en voorbereiding is al zo'n 530.000 euro uitgegeven. Maar volgens het college zijn de financiële risico's van de aankoop te groot. De gemeente houdt via bestaande plannen en regels wel de regie over de wijk. Woonbedrijf blijft eigenaar en verhuurder van de woningen. Patiënten die na een hartinfarct zijn behandeld in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven kunnen voortaan sneller terecht voor nazorg in het Maxima MC. Door nieuwe samenwerking gaat de vervolgzorg direct door naar het MMC. Daardoor kunnen patiënten binnen 2 weken al starten met controles en hartrevalidatie. Volgens de ziekenhuizen zorgt dat voor een sneller herstel en minder wachttijd. Hockeyster Amber Brouwer zet haar topsportcarrière tijdelijk op pauze. De 23-jarige speelster van Oranje-Rood kampt met mentale klachten en zoekt professionele hulp. Brouwer zegt dat ze al jarenlang altijd maar doorging, haar gevoel wegstopte, de lat extreem hoog legde en worstelde met haar relatie met voeding. Op sociale media krijgt de hockeyster veel lof voor haar openheid en dappere besluit. En PSV heeft mooie, maar ook pittige tegenstanders geloot in de eerste fase van de Champions League. De Eindhovense club moet het opnemen tegen Real Madrid, Atletico Madrid en Stuttgart. Die laatste twee clubs komen op bezoek in Eindhoven. Verder treft PSV ook nog Club Brugge, FC Porto, Red Bull Leipzig, Viking FK en Shakhtar Donetsk. Maar volgens kenners is de loting minder zwaar dan vorig seizoen. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het even langzaam op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen Maarhezen en de afrit Valkenswaard heb je 5 minuten vertraging door een auto met pech. En de A76 vanuit Geleen naar Duitsland. Tussen knooppunt Kunderberg en de grensovergang ook 5 minuten vertraging. Er rijden nog steeds geen treinen tussen Breda en Lage Zwaluwe. Dat komt door een aanrijding.
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
3: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
1: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
4: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
5: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 11 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In verschillende landen wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Zo zegt de Zweedse koning Carl Gustaf dat hij een dierbare vriend heeft verloren. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat Harald zijn land diende met liefde, trots en overtuiging. Harald werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. In Noorwegen was hij heel populair. Harald had al langer problemen met zijn gezondheid. Onlangs werd hij opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Koning Harald was 89 jaar. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 handschoenen besteld die stroomschokken kunnen geven. De handschoen kan met een druk op de knop een schok geven van 250 volt. Volgens ICE kunnen agenten zo makkelijker betogers aan de kant zetten of arrestanten laten gehoorzamen die niet willen meewerken. Maar een burgerrechtenorganisatie en een groep democratische congresleden zijn bang dat de drempel voor geweld hierdoor omlaag gaat. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen twee mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries zoals De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Peter Cullen was 85 jaar. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag vanuit het zuidwesten opnieuw buien en kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Laat je op zondag 30 augustus. Vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
9: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
10: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
4: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotse Dijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.

0: ZFM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Een naakte vrouw is gisteren in een auto door het hek van P5... het platform van Eindhoven Airport opgereden. Haar zwaar beschadigde auto kwam tot stilstand bij de geparkeerde vliegtuigen voor de terminal. Volgens de Koninklijke Marechaussee vertoonde de vrouw verward gedrag. Daarom is ze niet opgepakt, maar overgedragen aan een zorginstantie. Er raakte niemand gewond. Een 31-jarige man uit Veldhoven is dinsdag in Venlo gearresteerd voor bedreiging en poging tot doodslag. De verdachte en een vrouw kregen ruzie in het stadsdeel Blerik. Een derde persoon mengde zich in het conflict en er ontstond een achtervolging. Die eindigde met een botsing tussen de twee auto's. De verdachte zit vast, de politie onderzoekt de zaak en zoekt nog getuigen en camerabeelden. De gemeente Zon en Breugel koopt de 150 huurwoningen van woonbedrijven in de wijk Breeakken-Noord toch niet. Aan onderzoek en voorbereiding is al zo'n 530.000 euro uitgegeven. Maar volgens het college zijn de financiële risico's van de aankoop te groot. De gemeente houdt via bestaande plannen en regels wel de regie over de wijk. Woonbedrijf blijft eigenaar en verhuurder van de woningen. Patiënten die na een hartinfarct zijn behandeld in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven kunnen voortaan sneller terecht voor nazorg in het Maxima MC. Door nieuwe samenwerking gaat de vervolgzorg direct door naar het MMC. Daardoor kunnen patiënten binnen 2 weken al starten met controles en hartrevalidatie. Volgens de ziekenhuizen zorgt dat voor een sneller herstel en minder wachttijd. Hockeyster Amber Brouwer zet haar topsportcarrière tijdelijk op pauze. De 23-jarige speelster van Oranje-Rood kampt met mentale klachten en zoekt professionele hulp. Brouwer zegt dat ze al jarenlang altijd maar doorging, haar gevoel wegstopte, de lat extreem hoog legde

0: en worstelde met haar relatie met voeding. Op sociale media krijgt de hockeyster veel lof voor haar openheid en dappere besluit. En PSV heeft mooie, maar ook pittige tegenstanders geloot in de eerste fase van de Champions League. De Eindhovense club moet het opnemen tegen Real Madrid, Atletico Madrid en Stuttgart. Die laatste twee clubs komen op bezoek in Eindhoven. Verder treft PSV ook nog Club Brugge, FC Porto, Red Bull Leipzig, Viking FK en Shakhtar Donetsk. Maar volgens kenners is de loting minder zwaar dan vorig seizoen. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
1: Dennis Mooi van de ANWB. In het zuiden van het land begint het drukker te worden. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Antwerpen loopt het ook nog vast door een vrachtwagen met pech. Tussen Bergen-op-Zoom Noord en knooppunt Markiezaad heb je 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Ook een vrachtwagen met pech op de A58 Tilburg-Eindhoven. Tussen Moergestel en Oorschot. En op de A73 vanuit Maasbracht in de richting van Venlo heb je tussen Maasbracht en Linnen 25 minuten vertraging.
2: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: ritme van de Brainport.
1: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraeten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraeten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
2: Let's dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.
5: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veersalfsveen geweest?
6: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
5: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Veersalfsveen.
7: Het is volop zomer. Ontdek de mooiste wijnen bij Wijnhuis Eindhoven en geniet van een zonnig moment in elk glas. Gratis parkeren aan de Vlokhovenseweg 46 tegenover de kerk.
8: Duur brandstof? Geef je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
0: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
9: 12 uur.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Nepal worden 3 Nederlanders vermist, meldt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het ministerie heeft geen informatie over het aantal Nederlanders dat in het gebied was. De Nepalese rampenbestrijding zegt dat er 977 mensen worden vermist. Vanuit Tibet is informatie moeilijker te krijgen. Het officiële dodental daar is vanochtend bijgesteld naar 5 en er worden 558 mensen vermist. China, dat Tibet als provincie bestuurt, is heel terughoudend met informatie over de omvang van de ramp of het aantal slachtoffers. Wel is inmiddels de Chinese premier naar het rampgebied gereisd, wat uitzonderlijk is. Een man uit Ede is veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Volgens de rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. actief deelgenomen aan de moord door Hutus op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. Tussen april en juli 1994 zijn in Rwanda honderdduizenden Tutsis en gematigde Hutus om het leven gebracht. Het was een massamoord op een deel van de bevolking die door de regering werd georganiseerd. Eugène N. is nu 66. Hij vluchtte in 1998 naar Nederland, heeft inmiddels de Nederlandse nationaliteit. De nieuwe Noorse koning Hakon en zijn dochter Ingrid Alexander zijn in Oslo aangeschoven bij een speciale vergadering van het Noorse kabinet. Daarin zal hij zijn nieuwe koningsnaam bekendmaken. Hakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Harald was 89 jaar. Zware vrachtwagens mogen vanaf dit najaar niet meer over de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen rijden. Volgens Rijkswaterstaat zijn de bruggen op de dijk in slechte staat. Dan het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land vooral vertraging op de A4 Rotterdam-Antwerpen. Tussen de afrit Tolen en knooppunt Markiezaad staat 11 kilometer file. Er staat een vrachtwagen met 2 klapbanden. De rechterrijstrook is daar dicht. En op de A58 Breda-Eindhoven heb je bij Moergestel 5 minuten vertraging. En op de A73 vanuit Maasbracht naar Venlo. Tussen Belfeld en Venlo-West weer 10 minuten langer over.
12: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
13: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
1: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
2: Let's dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
12: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.

0: ZFM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Bij de brandweerkazerne in Waalre is afgelopen nacht geprobeerd in te breken. De daders lijken binnen te zijn geweest en hebben een ruit vernield, maar volgens de politie is er niets buitgemaakt. De zaak wordt onderzocht door de politie. De inbraakpoging past in een reeks diefstallen bij brandweerkazernes in Brabant. De politie vermoedt dat een criminele bende uit is op zwaar brandweergereedschap. Op het dak van een flatgebouw aan de Valkenierstraat in Valkenswaard is bij werkzaamheden vanochtend brand uitgebroken. De 25 bewoners van het complex zijn geëvacueerd. Volgens de massaal uitgerukte brandweer staat isolatiemateriaal in de spouw in brand. Er zijn 2 hoogwerkers ingezet om het vuur uit te krijgen, maar het is moeilijk te achterhalen waar de brand precies zit. Door de rook en het bluswater hebben de appartementen veel schade opgelopen. Een naakte vrouw is gisteren in een auto dwars door een hek van P5... het platform van Eindhoven Airport opgereden. Haar zwaar beschadigde auto kwam tot stilstand bij de geparkeerde vliegtuigen voor de terminal. Volgens de Koninklijke Marechaussee vertoonde de vrouw verward gedrag. Daarom is ze niet opgepakt, maar overgedragen aan een zorginstantie, en raakte niemand gewond. Door de hevige regenval is de tunnel aan de Eindhovenseweg in Gelderop gisteravond onder water gelopen. Veel automobilisten keerden om, maar sommige bestuurders reden toch door de ondergelopen tunnel. Die staat erom bekend dat bij zware buien die snel onderloopt. In het verleden zijn er vaker auto's gestrand en moesten brandweermensen uit hun auto halen. De gemeente Zonnebreugel koopt de 150 huurwoningen van woonbedrijven in Bree-Akker-Noord toch niet. Aan onderzoek en voorbereiding is al zo'n 530.000 euro uitgegeven. Maar volgens het college zijn de financiële risico's

0: van de aankoop te groot. De gemeente houdt via bestaande plannen en regels wel de regie over de wijk. Woonbedrijf blijft eigenaar en verhuurder van de woningen. En hockeyster Amber Brouwer zet haar topsportcarrière tijdelijk op pauze. De 23-jarige speelster van het Eindhovense Oranje-Rood kampt met mentale klachten en zoekt professionele hulp. Brouwer zegt dat ze jarenlang altijd maar doorging, haar gevoel wegstopte, de lat extreem hoog legde en worstelde met haar relatie met voeding. Op sociale media krijgt de hockeyster veel lof voor haar openheid en dappere besluit. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
1: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vooral vertraging op de A4. Daar kom ik zo bij. Eerst de A2 Maastricht-Eindhoven bij Leende, 10 minuten extra. En op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel doe je er ook 10 minuten langer over. Dan de A4 vanuit Rotterdam naar Antwerpen. 3 kwartier vertraging tussen de afrit Tolen en het knooppunt Markiezaad. Er staat een vrachtwagen met 2 klapbanden. 11 kilometer file levert dat op. De rechterrijstrook is dicht. A76 van Geleen naar Aken. Voor de Duitse grens heb je 20 minuten vertraging.
2: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

0: van iemand.
1: Je kan horen wat zij zegt wanneer de tranen langs haar wangen gaan. Vanavond ken je haar.

0: Is daar iemand? Is daar iemand? Is daar iemand?
1: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versalsveem.
4: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
5: Waar moet ik dan naartoe?
4: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
5: Hoe maak ik een afspraak?
4: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
5: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
4: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
6: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
7: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
8: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
9: 1 uur.
10: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Onder de vermisten na de overstromingen in Nepal zijn 3 Nederlanders. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet niet hoeveel Nederlanders er in het gebied waren. Nepal zegt dat in totaal nog bijna 1000 mensen worden vermist. Het dodental in Nepal is opgelopen naar 538. De nieuwe Noorse koning gaat voortaan officieel door het leven als Haakon de 8e. Dat heeft het paleis in Oslo bekendgemaakt. Algemeen werd al aangenomen dat het de naam zou worden. Haakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Hij was 89 jaar. Het kabinet onderzoekt welke juridische mogelijkheden er zijn om Omroep Ongehoord Nederland aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. Volgens minister Letchert komt het besluit heel binnenkort. Ongehoord Nederland ligt geregeld onder vuur, deze week nog vanwege een online uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken. De rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Hij heeft met de Hutus deelgenomen aan de moord op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. In 1998 vluchtte N. naar Nederland en ging wonen in Ede. Hij is nu 66 jaar. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS was het waarschijnlijk een voedselvergiftiging. Enkele studenten hadden ernstige verschijnselen, zoals uitdroging. Sommigen zijn afgelopen nacht met een ambulance opgehaald. Het introkamp met meer dan 800 studenten was op een camping in de Belgische plaats Poppel. Dan nog het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor ook wat zon, het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
12: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
13: Waar moet ik dan naartoe?
12: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
14: Hoe maak ik een afspraak?
12: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
14: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
12: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
15: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
16: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
15: Inspiratie aan jouw voordeur.
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veem.

0: love you, baby.
1: Glow FM Headlines.
2: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Bij de brandweerkazerne in Waalre is afgelopen nacht geprobeerd in te breken. De daders lijken binnen te zijn geweest en hebben een ruit vernield, maar volgens de politie is er niets buitgemaakt. De zaak wordt onderzocht door de politie. De inbraakpoging past in een reeks diefstallen bij brandweerkazernes in Brabant. De politie vermoedt dat een criminele bende uit is op zwaar brandweergereedschap. Op het dak van een flatgebouw aan de Valkenierstraat in Valkenswaard is bij werkzaamheden vanochtend brand uitgebroken. De 25 bewoners van het complex zijn geëvacueerd. Volgens de massaal uitgerukte brandweer staat isolatiemateriaal in de spouw in brand. Er zijn 2 hoogwerkers ingezet om het vuur uit te krijgen, maar het is moeilijk te achterhalen waar de brand precies zit. Door de rook en het bluswater hebben de appartementen veel schade opgelopen. Een naakte vrouw is gisteren in een auto dwars door een hek van P5... het platform van Eindhoven Airport opgereden. Haar zwaar beschadigde auto kwam tot stilstand bij de geparkeerde vliegtuigen voor de terminal. Volgens de Koninklijke Marechaussee vertoonde de vrouw verward gedrag. Daarom is ze niet opgepakt, maar overgedragen aan een zorginstantie, en raakte niemand gewond. Door de hevige regenval is de tunnel aan de Eindhovenseweg in Gelderop gisteravond onder water gelopen. Veel automobilisten keerden om, maar sommige bestuurders reden toch door de ondergelopen tunnel. Die staat erom bekend dat bij zware buien die snel onderloopt. In het verleden zijn er vaker auto's gestrand en moesten brandweermensen uit hun auto halen. De gemeente Zonnebreugel koopt de 150 huurwoningen van woonbedrijven in Bree-Akker-Noord toch niet. Aan onderzoek en voorbereiding is al zo'n 530.000 euro uitgegeven, maar volgens het college zijn de financiële risico's van de aankoop te groot. De gemeente houdt via bestaande plannen en regels wel de regie over de wijk. Woonbedrijf blijft eigenaar en verhuurder van de woningen. En hockeyster Amber Brouwer zet haar topsportcarrière tijdelijk op pauze. De 23-jarige speelster van het Eindhovense Oranje-Rood kampt met mentale klachten en zoekt professionele hulp. Brouwer zegt dat ze jarenlang altijd maar doorging, haar gevoel wegstopte, de lat extreem hoog legde en worstelde met haar relatie met voeding. Op sociale media krijgt de hockeyster veel lof voor haar openheid en dappere besluit. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je een kwartier vertraging op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen voor het knooppunt Markiezaat. Dat komt door een vrachtwagen met pech, maar de weg is over een tijdje vrij. Op de A59 Zierikzee Den Bosch voor knooppunt Hooipolder 10 minuten vertraging. En een kwartier extra ben je kwijt op de A76 Geleen-Haken voor de Duitse grens.
1: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14A Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
1: Scheur over het circuit bij Hezemans Indoor Karting. De plek voor snelheid, competitie en adrenaline voor jong en oud. Bel ons op voor uw reservering of kom langs aan de Vijfkamplaan 18 in Eindhoven.
2: Bezoek GSM Eindhoven aan de Brussellaan. Inkoop en verkoop van telefoons en reparatie van alle mobiele toestellen. Meer informatie op gsm-eindhoven.nl.
3: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9 uur van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
4: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
5: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
6: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl. Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 2 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de oneenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan PRO. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren, zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense drone-aanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere drone-aanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarbij zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïense hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat hij voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yeşilgöz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezicht de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
8: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
9: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
10: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
11: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.
9: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten, gewoon de beste. Groenen Veldhoven.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Bij de brandweerkazerne in Bouwer is afgelopen nacht geprobeerd in te breken. De daders lijken binnen te zijn geweest en hebben een ruit vernield, maar volgens de politie is er niets buitgemaakt. De zaak wordt onderzocht door de politie. De inbraakpoging past in een reeks diefstallen bij brandweerkazernes in Brabant. De politie vermoedt dat een criminele bende uit is op zwaar brandweergereedschap. Op het dak van een flatgebouw aan de Valkenierstraat in Valkenswaard is bij werkzaamheden vanochtend brand uitgebroken. De 25 bewoners van het complex zijn geëvacueerd. Volgens de massaal uitgerukte brandweer staat isolatiemateriaal in de spouw in brand. Er zijn twee hoogwerkers ingezet om het vuur uit te brengen.

0: uit te krijgen, maar het is moeilijk te achterhalen waar de brand precies zit. Door de rook en het bluswater hebben de appartementen veel schade opgelopen. Een naakte vrouw is gisteren in een auto dwars door een hek van P5... het platform van Eindhoven Airport opgereden. Haar zwaar beschadigde auto kan tot stilstand bij de geparkeerde vliegtuigen voor de terminal. Volgens de Koninklijke Marechaussee vertoonde de vrouw verward gedrag. Daarom is ze niet opgepakt, maar overgedragen aan een zorginstantie en raakte niemand gewond. Door de hevige regenval is de tunnel aan de Eindhovenseweg in Gelderop gisteravond onder water gelopen. Veel automobilisten keerden om, maar sommige bestuurders reden toch door de ondergelopen tunnel. Die staat erom bekend dat bij zware buien die snel onderloopt. In het verleden zijn er vaker auto's gestrand en moesten brandweermensen uit hun auto halen. De gemeente Zonnebreugel koopt de 150 huurwoningen van woonbedrijven in Bree-Akker-Noord toch niet. Aan onderzoek en voorbereiding is al zo'n 530.000 euro uitgegeven. Maar volgens het college zijn de financiële risico's van de aankoop te groot. De gemeente houdt via bestaande plannen en regels wel de regie over de wijk. Woonbedrijf blijft eigenaar en verhuurder van de woningen. En hockeyster Amber Brouwer zet haar topsportcarrière tijdelijk op pauze. De 23-jarige speelster van het Eindhovense Oranje-Rood kampt met mentale klachten en zoekt professionele hulp. Brouwer zegt dat ze jarenlang altijd maar doorging, haar gevoel wegstopte, de lat extreem hoog legde en worstelde met haar relatie met voeding. Op sociale media krijgt de hockeyster veel lof voor haar openheid en dappere besluit. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
1: Mijn naam is Rijn Baarmans van de AMC.

0: Ook op de A4 België richting Rotterdam is het erg druk. Tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom is het 25 minuten file rijden geblazen. 20 minuten vertraging op de A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Klaverpolder. En dan nog de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen afrit Dussen en Den Bosch-Maaspoort doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB.
1: Glow FM, het ritme van de Brainport.

All right.

0: Het is volop zomer. En het is heerlijk genieten met de ruime collectie koele en kleurrijke zomerstoffen. En de meest exclusieve trouw- en gala-jurken tegen betaalbare prijzen. Van het Smitje, Kleine Berg, Centrum Eindhoven.
1: Ga ook eens langs bij de Gesselse Bazaar op de Hoofdstraat in Eindhoven voor een groot aanbod in vakantiespeelgoed. Van puzzels en spelletjes tot strandspeelgoed. De Gesselse Bazaar, al bijna 100 jaar de enige speelgoedwinkel.
2: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
3: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
4: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
5: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
6: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
7: Waar moet ik dan naartoe?
6: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
7: Hoe maak ik een afspraak?
6: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
7: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
6: Precies, Tandartsenpost. Post Eindhoven, jouw lach, onze zorg.
2: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 3:00.
9: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekendgemaakt. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. De onenigheid tussen de coalitiepartijen, waardoor de begroting nog niet af is, gaat grotendeels over een tegemoetkoming aan Pro, dat zich bronnen in Den Haag. Pro kan niet leven met het kabinetsplan om op de lange termijn 6,5 miljard euro te bezuinigen op de sociale zekerheid. Om die partij tegemoet te komen zouden D66 en CDA die bezuinigingen willen parkeren, zolang er gesprekken lopen met de vakbonden. Maar de VVD is bang dat de goede verhoudingen met JA21 en de SGP op het spel komen te staan. Meer dan 120 kindergraven op een begraafplaats in Gouda worden voorlopig nog niet geruimd. Uitvaartorganisatie Dela wilde daar in november mee beginnen. Ouders van de overleden kinderen kregen vorig jaar een brief van Dela over de ruiming van de graven. Volgens de organisatie waren de grafrechten verlopen. Veel ouders reageerden geschokt en daarom heeft Dela besloten om de graven in Gouda de komende 2 jaar nog niet te ruimen. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. Dan het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middagregen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
10: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is al vroeg druk op de wegen in het zuiden, zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag. Er staat nu 270 kilometer in totaal. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd op de rechterrijstrook tussen Nederweert en afrit Valkenswaard. Het rijdt langzaam over 10 kilometer met meer dan een uur vertraging. Verschillende files op de A2, want ook op de A2 richting Den Bosch sta je in de file. Tussen Culemborg en Zaltbommel betekent dat 50 minuten extra reistijd. Dan de A2 richting Maastricht vanuit Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en Maarhezen. 9 kilometer met 25 minuten vertraging. En tot slot nog de A4, Antwerpen richting Rotterdam. Vanuit België beland je in de file tot Berg op Zoom Zuid. 9 kilometer met 20 minuten oponthoud.
11: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
12: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
13: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
14: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
15: Waar moet ik dan naartoe?
14: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
15: Hoe maak ik een afspraak?
14: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
15: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
14: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
2: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Bij de brandweerkazerne in Waalre is afgelopen nacht geprobeerd in te breken. De daders lijken binnen te zijn geweest en hebben een ruit vernield, maar volgens de politie is er niets buitgemaakt. De zaak wordt onderzocht door de politie. De inbraakpoging past in een reeks diefstallen bij brandweerkazernes in Brabant. De politie vermoedt dat een criminele bende uit is op zwaar brandweergereedschap. Op het dak van een flatgebouw aan de Valkenierstraat in Valkenswaard is bij werkzaamheden vanochtend brand uitgebroken. De 25 bewoners van het complex zijn geëvacueerd. Volgens de massaal uitgerukte brandweer staat isolatiemateriaal in de spouw in brand. Er zijn 2 hoogwerkers ingezet om het vuur uit te krijgen, maar het is moeilijk te achterhalen waar de brand precies zit. Door de rook en het bluswater hebben de appartementen veel schade opgelopen. Een naakte vrouw is gisteren in een auto dwars door een hek van P5... het platform van Eindhoven Airport opgereden. Haar zwaar beschadigde auto kan tot stilstand bij de geparkeerde vliegtuigen voor de terminal. Volgens de Koninklijke Marechaussee vertoonde de vrouw verward gedrag. Daarom is ze niet opgepakt, maar overgedragen aan een zorginstantie en raakte niemand gewond. Door de hevige regenval is de tunnel aan de Eindhovenseweg in Gelderop gisteravond onder water gelopen. Veel automobilisten keerden om, maar sommige bestuurders reden toch door de ondergelopen tunnel. Die staat erom bekend dat bij zware buien die snel onderloopt. In het verleden zijn er vaker auto's gestrand en moesten brandweermensen uit hun auto halen. De gemeente Zonnebreugel koopt de 150 huurwoningen van woonbedrijf in Bree-Akker-Noord toch niet. Aan onderzoek en voorbereiding is al zo'n €530.000 uitgegeven, maar volgens het college zijn de financiële risico's van de aankoop te groot. De gemeente houdt via bestaande plannen en regels wel de regie over de wijk. Woonbedrijf blijft eigenaar en verhuurder van de woningen. En hockeyster Amber Brouwer zet haar topsportcarrière tijdelijk op pauze. De 23-jarige speelster van het Eindhovense Oranje-Rood kampt met mentale klachten en zoekt professionele hulp. Brouwer zegt dat ze jarenlang altijd maar doorging, haar gevoel wegstopte, de lat extreem hoog legde en worstelde met haar relatie met voeding. Op sociale media krijgt de hockeyster veel lof voor haar openheid en dappere besluit. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer in het zuiden vertraging op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Er is een ongeluk gebeurd ter hoogte van afrit Valkenswaard en daarom rijd je de file in vanaf Nederweert. Je hebt hier een uur op onthoud. De rechterrijstrook is er dicht. Omrijden kan nog via Venlo over de A73 en de A67. Dan de A2 richting Den Bosch vanuit Utrecht. Daar beland je in de file tussen Culemborg en Zaltbommel. Je hebt hier 35 minuten op onthoud. De A4 Antwerpen richting Rotterdam. 35 minuten extra tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid. En dan tot slot nog de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Ridderkerk doe je er 25 minuten langer over. En tot zover de ANWB
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.
5: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
6: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
7: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 4 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekend. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasypillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende effect pas veel later of helemaal niet. En daardoor is de kans op een overdosis groter, omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen, en dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt het Trimbos. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die zwaar vuurwerk zouden hebben afgestoken bij de wedstrijd tegen Cambuur afgelopen zondag. De club is nog bezig met het identificeren van de daders. Duidelijk is wel dat ze een stadionverbod krijgen en ook niet meer welkom zijn bij de uitduels van Feyenoord. De club zegt dat er ook maatregelen worden genomen tegen de supporters die geen vuurwerk afstaken, maar dat wel mogelijk maakten. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. AZ treft onder meer ook Sturm Graz en Sunderland. NEC speelt tegen onder meer Dynamo Zagreb en Levski Sofia. Dan het weer, flinke buien. In het binnenland kans op onweer en zware windstoot. Het is ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middag buien en de temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
9: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In het zuiden van Nederland staan behoorlijk wat files, 225 kilometer in totaal. Er staan meerdere files op de A2, het is erg druk daar en dat merkt het verkeer onder andere in de richting van Utrecht vanuit Eindhoven. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg doe je er 30 minuten langer over. En rijd je in de richting van Den Bosch vanuit Utrecht, dan beland je in de file tussen Culemborg en Zaltbommel. 12 kilometer met ook hier 30 minuten op onthoud. Dan de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Berg op Zoom Zuid doe je er 20 minuten langer over. En dan tot slot nog de A58 Vlissingen richting Berg op Zoom. Tussen Rilland en knooppunt Markiezaad ben je een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB.
10: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veselsveen geweest?
11: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
10: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Veselsveen.
2: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
12: Het is volop zomer. Bezoek Floris Meesterbinders voor de mooiste bloemen en planten om uw huis en tuin op te fleuren. En geniet meteen van een heerlijke koffie in onze nieuwe koffietent. Gratis parkeren op het Cassandraplein.
13: In het Weverijmuseum in Geldrop ontdek je de rijke lokale textielhistorie en ervaar je de kracht en pracht van het werkende weefambacht. Meer informatie op weverijmuseum.nl.
5: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Bij de brandweerkazerne in Bouwer is afgelopen nacht geprobeerd in te breken. De daders lijken binnen te zijn geweest en hebben een ruit vernield, maar volgens de politie is er niets buitgemaakt. De zaak wordt onderzocht door de politie. De inbraakpoging past in een reeks diefstallen bij brandweerkazernes in Brabant. De politie vermoedt dat een criminele bende uit is op zwaar brandweergereedschap. Op het dak van een flatgebouw aan de Valkenierstraat in Valkenswaard is bij werkzaamheden vanochtend brand uitgebroken. De 25 bewoners van het complex zijn geëvacueerd. Volgens de massaal uitgerukte brandweer staat isolatiemateriaal in de spouw in brand. Er zijn 2 hoogwerkers ingezet om het vuur uit te krijgen, maar het is moeilijk te achterhalen waar de brand precies zit. Door de rook en het bluswater hebben de appartementen veel schade opgelopen. Een naakte vrouw is gisteren in een auto dwars door een hek van P5... het platform van Eindhoven Airport opgereden. Haar zwaar beschadigde auto kwam tot stilstand bij de geparkeerde vliegtuigen voor de terminal. Volgens de Koninklijke Marechaussee vertoonde de vrouw verward gedrag. Daarom is ze niet opgepakt, maar overgedragen aan een zorginstantie. Er raakte niemand gewond. Door de hevige regenval is de tunnel aan de Eindhovenseweg in Gelderop gisteravond onder water gelopen. Veel automobilisten keerden om, maar sommige bestuurders reden toch door de ondergelopen tunnel. Die staat erom bekend dat bij zware buien die snel onderloopt. In het verleden zijn er vaker auto's gestrand en moesten brandweermensen uit hun auto halen. De gemeente Zonnebreugel koopt de 150 huurwoningen van woonbedrijven in Bree-Akker-Noord toch niet. Aan onderzoek en voorbereiding is al zo'n €530.000 uitgegeven, maar volgens het college zijn de financiële risico's van de aankoop te groot. De gemeente houdt via bestaande plannen en regels wel de regie over de wijk. Woonbedrijf blijft eigenaar en verhuurder van de woningen. En hockeyster Amber Brouwer zet haar topsportcarrière tijdelijk op pauze. De 23-jarige speelster van het Eindhovense Oranje-Rood kampt met mentale klachten en zoekt professionele hulp. Brouwer zegt dat ze jarenlang altijd maar doorging, haar gevoel wegstopte, de lat extreem hoog legde en worstelde met haar relatie met voeding. Op sociale media krijgt de hockeyster veel lof voor haar openheid en dappere besluit. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is druk onderweg. Deels is dat de gebruikelijke vrijdagmiddagdrukte, maar ook door meerdere regenbuien die lokaal voorkomen loopt het verkeer vertraging op. 240 kilometer in totaal in Zuid-Nederland. Er staan onder andere veel files op de A2. Onder andere op de A2 richting Utrecht vanuit Eindhoven. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel betekent dat 25 minuten extra reistijd. Ook op de A4 richting Rotterdam vanuit het zuiden is het druk. Tussen de Belgische grens en Berg op Zoom-Zuid 9 kilometer met 20 minuten vertraging. 25 minuten vertraging op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Breda-Noord en knooppunt Ridderkerk 25 minuten extra. En tot slot de A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Bavel is je vertraging 15 minuten. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
2: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. philipsfruittuin.nl.
3: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
0: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. BrabantVloeren.nl. Thuis begint hier.
4: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
5: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 5:00.
7: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niet vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het zelf onderling niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daar wel in tegemoet komen, maar de VVD ziet het niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasypillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende gevoel effect pas veel later of helemaal niet. Daardoor is de kans op een overdosis groter, omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen uiteindelijk onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen. En dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt het Trimbos. De pillen zijn te herkennen, want het hoofd van de Amerikaanse president Trump staat erop. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de Noorse grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Het weer, flinke buien, in het binnenland kans op onweer en zware windstoten. Het is ongeveer 22 graden. Vannacht opnieuw regen en morgen vooral in de middag buien. De temperatuur blijft gelijk. Dit was het NOS Journaal.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is druk op de wegen in het zuiden van het land en dat merkt het verkeer vooral op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Daar heb je een uur vertraging tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel. Ook op de A27 is het druk, Breda-Gorkum. Tussen Oosterhout-Oost en industriegebied Avelingen doe je er een kwartier langer over. Dan de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Maden en Paspik rijd je de file in. 7 kilometer met een kwartier op onthoud. En tot slot nog de N267, Drune richting Andel. Tussen de aansluiting met de A59 en Wijk en Aalburg doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB.
3: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
8: Let's dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
9: Het is volop zomer. Ontdek de mooiste wijnen bij Wijnhuis Eindhoven en geniet van een zonnig moment in elk glas. Gratis parkeren aan de Vlokhovenseweg 46 tegenover de kerk.
10: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
11: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
1: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
4: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. 12 Eindhovenaren volgen op dit moment een deradicaliseringstraject. Het gaat om volwassenen met extremistische denkbeelden. Of dat met politiek of geloof te maken heeft, wil de gemeente Eindhoven niks zeggen. Het traject zet in op begeleiding, het wegnemen van sociale problemen en het bieden van perspectief. Want volgens de hulpverleners zorgen een positief toekomstbeeld en actief mee kunnen doen aan de samenleving ervoor dat je niet snel afglijdt naar extremisme. De meeste bewoners van het ontruimde flatgebouw in de Valkenierstraat in Valkenswaard zijn weer thuis. Maar een aantal appartementen heeft zoveel rook- en waterschade dat ze nog niet bewoonbaar zijn. Op het dak van het complex brak vanochtend brand uit. Het vuur verspreidde zich via het isolatiemateriaal in de spouwmuur en dat maakte de brand lastig te bestrijden voor de massaal uitgerukte brandweer. Een auto en bestelbus zijn vanochtend op elkaar gebotst op de Hobbemastraat in Eindhoven. Het ongeluk gebeurde op de kruising met de Ecostraat in het stadsdeel Tongeren. De klap was zo hard dat meerdere buurtbewoners naar buiten kwamen om te helpen. Het gezin met twee jonge kinderen in de personenauto is nagekeken in de ambulance, maar er hoefde niemand mee naar het ziekenhuis. Bij de brandweerkazerne in Waalre is afgelopen nacht geprobeerd in te breken. De daders lijken binnen te zijn geweest en hebben een ruit vernield, maar zover bekend is er niets buitgemaakt. De politie onderzoekt de zaak. De inbraakpoging past in een reeks diefstallen bij brandweerkazernes in Brabant. De politie vermoedt dat een criminele bende uit is op zwaar brandweergereedschap. De gemeente Zon en Breugel koopt de 150 huurwoningen van woonbedrijven in Bree-Akker-Noord toch niet. Aan onderzoek en voorbereiding is al zo'n €530.000 uitgegeven. Maar volgens het college zijn de financiële risico's van de aankoop te groot. De gemeente houdt via bestaande plannen en regels wel de regie over de wijk. Woonbedrijf blijft...

0: eigenaar en verhuurder van de woningen. En FC Eindhoven heeft zich versterkt met Antonio Bazdaric. De 20-jarige Kroatische middenvelder komt op huurbasis over van het Slovaakse AS Trenčín. Hij speelt de rest van het seizoen voor de Eindhovenaren. Bazdaric is op meerdere posities op het middenveld inzetbaar. De Kroaat trainde al een week mee bij de Blauw-Witte en hij maakte daar zo'n goede indruk dat hij een contract kreeg. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio140.nl.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer in het zuiden loopt op verschillende plekken vertraging op. Wat opvalt is dat het erg druk is op de A2 in verschillende richtingen. Op de A2 Eindhoven-Utrecht is het erg druk tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Het rijdt langzaam over 8 kilometer met 25 minuten oponthoud. Ook op de A2 Den Bosch-Utrecht rijd je de file in tussen afrit Veghel en Waardenburg. 15 kilometer met 25 minuten vertraging. En dan op de A2 richting Den Bosch vanuit Utrecht tussen Vianen en Zaltbommel doe je er 40 minuten langer over. De A16 Breda richting Rotterdam. Daar is het druk tussen Breda Noord en afrit Dordrecht Centrum. 15 minuten oponthoud. En dan tot slot nog de A76 Geleen richting Duitsland. Tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens. 15 minuten oponthoud door de Duitse grenscontroles.
2: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
4: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
5: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
4: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveem.
6: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
7: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
8: Waar moet ik dan naartoe?
7: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
8: Hoe maak ik een afspraak?
7: Bel 0900-1515. Dus 0900-1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
8: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900-1515?
7: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
9: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
1: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
10: 3AB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
11: 6 uur.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn geteld in Nepal. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het ook onderling nog niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daarin wel tegemoet komen, maar de VVD ziet dat niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Zijn opvolger Haakon heeft hetzelfde motto gekozen als zijn drie voorgangers. En dat is alles voor Noorwegen. En op de dag van het overlijden van de Noorse koning is de zevende etappe van de Vuelta gewonnen door de Noor Leknessund. Hij sprong 7 kilometer voor de finish weg uit een kopgroep en kwam in zijn eentje over de streep. Zijn ploeggenoot Johannessen werd op een halve minuut tweede. De Belg Wout van Aert eindigde als derde. De rode leiderstrui blijft om de schouders van de Sloveen Pogacar. Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het wel droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
13: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In het zuiden van het land worden nog verschillende files gemeld. De drukte begint langzamerhand wat af te nemen, maar toch nog 125 kilometer file in totaal. Er staan meerdere files op de A2. De langste is de A2 Den Bosch richting Utrecht. 14 kilometer aan langzaam rijdend verkeer tussen afrit Veghel en Waardenburg. Dat doet er 15 tot 20 minuten langer over. Dan de A2 richting Den Bosch. Vanuit Utrecht sta je tussen Culemborg en Zaltbommel 35 minuten in de file. De A2 Den Bosch richting Eindhoven. Daar is het nog file rijden geblazen tussen afrit Sint-Michielsgestel en Bokstel. 5 kilometer met een kwartier op onthoud. Verder nog file op de A27 Breda-Gorkum tussen Geertruidenberg en Gorkum. 5 tot 10 minuten vertraging. En de A58 tot slot de Breda richting Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof. 9 kilometer met 15 minuten vertraging.

0: toekomstbeeld en actief mee kunnen doen aan de samenleving ervoor dat je niet snel afglijdt naar extremisme. De meeste bewoners van het ontruimde flatgebouw in de Valkenierstraat in Valkenswaard zijn weer thuis. Maar een aantal appartementen heeft zoveel rook- en waterschade dat ze nog niet bewoonbaar zijn. Op het dak van het complex brak vanochtend brand uit. Het vuur verspreidde zich via het isolatiemateriaal in de spouwmuur en dat maakte de brand lastig te bestrijden voor de massaal uitgerukte brandweer. Een auto en bestelbus zijn vanochtend op elkaar gebotst op de Hobbemastraat in Eindhoven. Het ongeluk gebeurde op de kruising met de Ecostraat in het stadsdeel Tongeren. De klap was zo hard dat meerdere buurtbewoners naar buiten kwamen om te helpen. Het gezin met twee jonge kinderen in de personenauto is nagekeken in de ambulance, maar er hoefde niemand mee naar het ziekenhuis. Bij de brandweerkazerne in Waalre is afgelopen nacht geprobeerd in te breken. De daders lijken binnen te zijn geweest en hebben een ruit vernield, maar zover bekend is er niets buitgemaakt. De politie onderzoekt de zaak. De inbraakpoging past in een reeks diefstallen bij brandweerkazernes in Brabant. De politie vermoedt dat een criminele bende uit is op zwaar brandweergereedschap. De gemeente Zon en Breugel koopt de 150 huurwoningen van woonbedrijven in Bree-Akker-Noord toch niet. Aan onderzoek en voorbereiding is al zo'n €530.000 uitgegeven, maar volgens het college zijn de financiële risico's van de aankoop te groot. De gemeente houdt via bestaande plannen en regels wel de regie over de wijk. Woonbedrijf blijft eigenaar en verhuurder van de woningen. En FC Eindhoven heeft zich versterkt met Antonio Bazdaric. De 20-jarige Kroatische middenvelder komt op huurbasis over van het Slovaakse AS Trenčín. Hij speelt de rest van het seizoen voor de Eindhovenaren. Bazdaric is op meerdere posities op het middenveld inzetbaar. De Kroaat trainde al een week mee bij de Blauw-Witte en hij maakte daar zo'n goede indruk dat hij een contract kreeg. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De meeste files worden nu snel korter. Er staat nog 60 kilometer in totaal in het zuiden. Wat ook opvalt is dat het nog steeds erg druk is op de A2. De A2 Den Bosch richting Utrecht rijdt het niet door tussen Rosmalen-West en Waardenburg. 11 kilometer met een kwartier oponthoud. Op de A2 richting Den Bosch sta je in de file vanuit Utrecht tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar 12 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 35 minuten vertraging. Op de A27 Breda-Gorkum rijdt het langzaam tussen Hank en Nieuwendijk. 3 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. Dan tot slot nog de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os-Oost en Ravenstein is je tijdverlies 10 minuten. En tot zover de ANWB.
2: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Ja, een andere you, dat hoorde je net. Armin van Buren. Voor je onderweg, de Glow Evening na het nieuws.
1: 7 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet komt met nieuwe regels voor windmolens. Het gaat om de zogeheten afstandsnorm, over hoe ver een windmolen van een huis moet staan. Die norm wordt 2 keer het hoogste punt dat een wiek kan bereiken. Een windmolen van 200 meter hoog moet dus minstens 400 meter van het dichtstbijzijnde huis staan. De afgelopen jaren worden er minder nieuwe windmolens op land gebouwd, vooral door onduidelijkheid over de normen. Het kabinet zegt dat windmolens hard nodig zijn en hoopt dat met de regels de bouw weer aantrekt. De Amerikaanse Centrale Bank waarschuwt dat de inflatie nog steeds te hoog is. De Fed hint daarmee op mogelijke renteverhogingen. Voorzitter Kevin Warsh deed dat tot nu toe juist niet, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
3: Op de achtergrond spelen ook nog zorgen mee over de onafhankelijkheid van Warsh. Trump, die hem aanstelde, pleit al jaren voor renteverlagingen, zodat de Amerikaanse overheid en Amerikanen goedkoper geld kunnen lenen.
2: Investeerders twijfelen of de Fed-topman de inflatie onder controle krijgt. Ook deze week waren er aanvallen op de Oekraïnse kerncentrale Zaporizhia, die in Russische handen is. Volgens het VN-atoomagentschap waren er 3 aanvallen waarbij zeker 2 mensen gewond raakten. Het stralingsniveau bleef normaal. Vorige week werden er ook al aanvallen gemeld bij de kerncentrale. Het VN-atoomagentschap noemt dat onacceptabel en roept Rusland en Oekraïne op om terughoudend te zijn. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren op de bosbaan sneller dan de duo's uit Servië en België. Het is voor het Nederlandse tweetal de eerste grote titel. Ze roeien pas sinds dit jaar samen. Het weer dan nog, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Krijg je nog van mij de ANWB verkeersinformatie. Er worden geen files gepland gemeld rondom de Vereenpoort, moet ik zeggen. Maar wel een flitser gemeld op de A2 Eindhoven-Maastricht bij Nederweert-Kelpen. Hectometerpaal 102.1. Dus kijk uit als je er langs rijdt.
1: Glow Evening.
0: 10 dagen lang ging ik roadtrippen naar een festival waar ik alle headliners heb gemist. Op eentje na. Hoe dat zit, vertel ik je zometeen naar Alesso en Destiny.

Zeg ik ook vaak. Booty Love. Geitje natuurlijk, voor de vrijdag. Doors of Love met Shine. 21 Pilots, Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, dat allemaal op één podium. Ja, dat klinkt als toch een best goed festival, toch? Ja, dat was hoe Seagat er afgelopen jaar uitzag, 2 weken geleden. Ik heb er niks van meegekregen, maar ik was er wel bij. Ja, ik heb niks van de grote namen gezien daar. Ik ben namelijk wezen roadtrippen met de hond en de vriendin. Richting Seagat voor 1 dagje. Dat was omdat er 1 grote headliner was. De afsluiter van de hele week waar ik heel graag naartoe wilde. En ik baalde ervan dat ik al die andere namen niet gezien heb. Maar uiteindelijk was het wel waard. Want we zijn dus eigenlijk door Tsjechië, we zijn naar Praag geweest. We zijn door Slowakije geweest. Naar Hongarije, waar Seagat al is, in Budapest. Daar 2 dagen gebleven. Weer terug via Oostenrijk en Duitsland en weer in Nederland. 10 dagen, 9 hotels. Het was echt bizar veel. Maar het was het allemaal waard. Omdat we uiteindelijk die ene dag in Hongarije waren. En bij de afsluiter van Seagat waren, was niemand anders dan Skrillex. En ik moet je eerlijk zeggen, ik was een beetje bang. Ik wist niet wat ik die dag moest verwachten. Het is namelijk een heel divers festival waar, ja, je hoort het natuurlijk met de namen die ik net noemde. Zoveel popartiesten, zoveel bekende namen voorbij komen. Het gaat alle kanten op. Gaat de laatste dag opeens een of andere dubstep-dj optreden en het afspelen, afsluiten nog wel. Hoe moet dat dan gaan? Nou, scheen dat die nacht een dubstep-nacht gepland was voor de hele nacht van het festival. En eigenlijk toen ik daar stond, jongen, ik was echt bang, omdat ik hier in Nederland wel eens geweest ben, dat ik denk, ja, het is vet om te zien Skrillex in Nederland, maar wie wil hem nou werkelijk live zien? Zijn er werkelijk mensen die ook internationaal gewoon naar hem toe gaan om hem te zien? Maar echt, deze man, hij speelde de pannen van het dak, sloot af met een knal wat je verwacht. De vibe was echt fantastisch. Ik zag op dat moment ook dat het helemaal niet boeide dat mensen, ja, rammende muziek vet vonden. Dat is iets wat ik eigenlijk altijd een vooroordeel van heb ervaren. En daar waren ze bij het, en daarom, iedereen had scheid. En hij ook. En daarom denk ik, weet je, fuck it. Ik heb nu ook gewoon scheid. Maar misschien hou je hier ook wel van, hè? Dan zijn we hele goede vrienden. Maar ja, misschien ook niet. Dan moet je hem op zijn minst een kans geven. Zometeen mag je lekker luisteren naar Disclosure. Komt eraan, ook Somber ga ik voor je draaien. Maar nu eerst, ja, ga ik doen wat Skrillex ook deed tijdens zijn set. Want hij zei echt letterlijk 1,5 uur lang, dit is mijn feestje. En wanneer je ademt, ja, dat bekijk je zelf maar. Dus gaan we nu ook doen. Voetjes van de floor, hier in de Glow Evening, met de allernieuwste van Skrillex, samen met MPH. Dit is Mirage.

Disclosure en Sam Smith op Flow FM met Open. Oh, wat zeg je nou? Open? Nee, Omen. Het is iets heel anders. Je luistert naar de Glow Evening tot 9 uur. Manasse hier voor je. Met de lekkerste muziek om je weekend mee in te luideren. Deze die stond afgelopen weekend nog op Lowlands. En nu hoor je hem op Glow FM. Somber, my body isn't ready.

nieuwste van The Opposites. Feestje op mijn graf. Hij blijft zo belachelijk goed. En het is, ja, ondanks dat ik er niet gekend heb, misschien iets wat zij ongetwijfeld ook had gewild. Ja, ik kan me echt zo voorstellen namelijk dat ja, ze is overleden. Dit nieuws bereikte ons van de week. En ik denk dat ja, heel de wereld eigenlijk wel geschokt was. Dolly Parton is helaas heen gegaan. Op, moet ik het even goed zeggen. Uit mijn hoofd, 80-jarige leeftijd. Even kijken, ja, 80 jaar. Ja, dan moet ik het wel natuurlijk even mijn feiten op orde hebben. En ik denk dat zij ook iemand was die, die wel wou dat er een feestje gevierd werd uiteindelijk om haar leven te vieren. Want zo was zij. Ik had het hier van de week nog over met mijn vriendinnen, met mijn vader. Ik zei, ik ken eigenlijk alleen dat nummer van Working 9 to 5. En er was er nog een ander nummer waar ze ook heel bekend van was. En eigenlijk was dat het enige. Maar ik kende haar als persoon niet zo heel goed. Maar ik wist wel gewoon aan haar uitstraling. En de dingen die ik van haar hoorde van andere mensen en verhalen. En hoe, ze kwam nooit negatief in het nieuws. Volgens mij was zij echt een prachtpersoon. Zij was iemand ja, op haar leeftijd die gewoon alleen maar om anderen gaf. Die niet het negatieve in mensen zag, maar juist het positieve en dat alleen maar wou belichten. En daarom vind ik het eigenlijk, ja, ik wil eigenlijk een hommage aan haar. Ik wil haar eren op een manier dat passend is, zonder dat ik alleen maar een nummer ga draaien omdat het haar bekendste hit was. En daarom heb ik een nummer van haar van samen met onze Nederlandse Mr. Props en Galantis heeft ze ooit een nummer gemaakt. En ik denk dat dat misschien ook wel een boodschap heeft waar we vandaag de dag nog heel veel aan hebben. Dolly Parton is heen gegaan, maar haar muziek, zoals we altijd blijven zeggen, blijft voor eeuwig. En dit nummer is daar ook een voorbeeld van. Dit is Faith.

Zon en regen elkaar af en wordt het met een stevige zuidwestenwind zo'n 22 graden. Moet ik wel eerlijk zeggen, dit is het weerbericht wat ik nu voorlees. Dus dat is wat voor nieuw voorspeld is. Ik heb gehoord dat het ook nog eens regenachtig kan gaan worden komend weekend. Dus nou ja. Weet je, hou het weerbericht goed in de gaten en neem een extra jas mee als je op weg gaat. Over de weg gesproken, er wordt geen files gemeld. Wel één flitser nog op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Bij knooppunt Nederweert, Kelpen Oler. Bij hectometerpaal 102.1. Dus succes daar. Zometeen een nieuwe hit of is het niks? Nieuwste van Blanks na Age.

0: Vlammend je weekend in op de vrijdagavond met Hardwell en Showtag en How We Do op Glow FM.
1: Helemaal hits of helemaal niks.
0: En elke werkdag in de avond, in de evening van Glow FM, hoor je mij en mijn collega's met helemaal hits of helemaal niks. Dat is de plek waarin wij op zoek gaan naar de hits van de toekomst. Ja, het klinkt eigenlijk heel bijzonder en dat is het ook wel. Want wij gaan samen bepalen wat nou de tracks zijn die we hier op Glow FM vaker gaan draaien of niet. We zoeken een gloednieuwe track uit en aan jou de vraag, is het een hit of is het niks? Jij bent het publiek, jij bent degene die dat het beste weet als geen ander, want je luistert natuurlijk Glow FM. En daarom heb ik er eentje voorgeschoteld voor je vandaag en ik vind dit heel vet. Deze guy volg ik al een tijdje. Hij heet Blanks, in Nederlands gewoon Simon de Wit, maar hij gaat bekend worden als Blanks. Ik ben ervan overtuigd. Hij moet een wereldartiest worden. Want hij kan zoveel soorten stijlen maken. De laatste tijd heeft hij gewoon eigenlijk alleen maar bangers uitgebracht. Ik ben van alles fan. Het is catchy, het is simpel, maar ook tegelijkertijd zo goed. Het klinkt zo lekker. En hij maakt alles gewoon volledig zelf. En dat hij nog niet zo'n grote artiest is, dat vind ik ja eigenlijk best verbazingwekkend. Want deze nieuwste van hem, het geeft mij een beetje de sfeer van Owl City. Weet je wel, die guy van Fireflies. Ik weet niet wat het is, maar iets aan zijn stem en de manier van zingen zorgt ervoor dat het me raakt in mijn ziel. En dat het gewoon zo persoonlijk tot me spreekt. En ik ben heel benieuwd wat jij van deze vindt. En ik hoop dat het je vrolijker maakt. Laat maar weten in de Glow FM app. Is deze nieuwste van Blanks, is het een hit of is het niks? Dit is Wait Till My Kingdom Comes.

De allernieuwste van Blanks hoorde je hier gloednieuw bij Glow FM. Wait till my kingdom comes. En wat vind je ervan? Ik hoor het graag van je in de Glow FM app. Vind je het een hit of vind je het niks? Stuur het maar door en dan gaan we alle stemmen tellen. En dan bepaal jij of je deze vaker gaat horen op Glow FM of niet. Voor je onderweg Shakira, Die Die. En we gaan eventjes tempo omlaag. Dit is de nieuwste van Bruno Mars en Karol G met Still.

0: Ah, daar ben ik wel altijd. Shakira en Burna Boy hoorde je op Glow FM met Die Die. En wat er vandaag de Die ook gebeurt, is dat ik eigenlijk hier naar buiten kijk in de studio hier op de Markt in Eindhoven. Wij zitten recht naast het muziekgebouw. En ik zie daar een grote banner hangen waar staat Enjoy. Nou ja, ik weet dat het heet de opening het komende weekend. Enjoy the very best in classical, pop, jazz, global and kids music. Waarin ze dus hun deuren gaan openen in het muziekgebouw om verschillende soorten muziek te ontdekken. Ja, leuk en aardig allemaal, maar hè. Jij luistert Glow FM.
1: Helemaal hits of helemaal niks.
0: Dat is precies wat wij hier ook doen. Wij ontdekken ook nieuwe muziek en wij laten jou bepalen wat je hier vaker gaat horen. Dat is nog beter. En daarom vroeg ik je ook net, wat vind jij van de nieuwste van Blanks?

Ja, wat denk je? Is dit misschien wel muziekgebouw waardig als je dit zo hoort? Laten we eerst even Klo FM waardig maken. En dan wordt het vanzelf een hit natuurlijk. Of denk je, het is helemaal niks. Flikker dit gelijk de prullenbak in. Het woord is aan jou. Jij mag het zeggen. Dankjewel dat je daarvoor gereageerd hebt in de Klo FM app. Ik zie dingen binnenkomen. Volgens Van Mees, dit voelt echt als een nummer voor in de auto met de ramen open. Heel lekker dit. Jesse, die vindt het hartstikke lekker. Die vindt het een hit. Sasha, die zegt ja, dit klinkt gewoon als elk gemiddelde popnummer. Die vindt het niks. Milan vindt het ook niks. Imani daarentegen, ja, die blijft meteen hangen. Sinds vrijdag al gelijk op repeat in mijn playlist. Nou, lekker zeg. Gelijk een Blanks fan. Morris, die vindt het een hit. Tigo, die vindt het niks, maar Dex vindt het lekker. Omika vindt het lekker. En dan hebben we uiteindelijk ja, toch wel bij alles bij elkaar geteld. Een percentage van ja, zo'n goede 82%. Nou, dat is best hoog. Maar is het dan ook goedgekeurd of afgekeurd? Dat is de grote vraag. Ja, die gaan we zeker vaker horen. Op Klo FM, want die is hartstikke goedgekeurd. Blanks met Way to My Kingdom Comes. En ik zie hier natuurlijk ja, een muziekgebouw links van mij, waar ik het net over had. Ik zie een hele hoop boomers binnenlopen. Eigenlijk denk ik dan, nou, wij zitten met Klo FM ernaast. Als zij hier de zender aan zouden zetten, dan krijgen zij bijna een boomklep. Au, ja. Tuurlijk. Iedereen krijgt een boomklep bij dit nummer natuurlijk. Jij ook. Geniet er lekker van, in je gezicht. Charlie XCX bij Klo.

Martin Garrix en Sentinel met de vocals van Bon. Hurricane hoor je op Glow FM en ik heb een track voor je klaarstaan. Ik vind het zo ontzettend goed, want je hoort precies eigenlijk aan de melodie. Dit is Marshmello, zoals hij dat alleen kan. Hij is samengewerkt met een zangeres, die heet Kelsey Ballerini. Die ken ik persoonlijk van een track met de Chainsmokers genaamd This Feeling. En dat was zo emotioneel, raakte me zo lekker. En nu heeft ze gewoon eigenlijk ja, een heerlijk lekker popnummertje gemaakt. Waarvan ik denk, dit is perfect om op een regenachtige vrijdagavond lekker binnen te zitten bij een bar. En gewoon te zeggen, I just want another drink. Marshmello en Kelsey Ballerini nu op 3FM. Wat zeg? Oh. Dat zei ik niet. Glow FM natuurlijk, ja. Ik ben toe aan een drankje, denk ik.

0: Marshmello en Kelsey Ballerini met Another Drink. Ja, ik ga even op mijn woorden letten. Waar luister je ook alweer naar? Moet even checken.
1: Glow FM.
0: Ah ja. Dankjewel. En de nieuws van, nou ja, hoe laat zal het zijn? Ik zeg gewoon niks meer, ik ben zo bang.
2: 8 uur.
0: Dankjewel.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 2 van de 3 Nederlanders die worden vermist na de natuurramp in Nepal en Tibet waren op bedevaart. Ze waren op de weg terug vanuit Tibet toen de overstromingen begonnen, meldt de Telegraaf. Sindsdien is er geen contact meer met hen geweest. De 2 zijn volgelingen van een Indiase spiritueel leider. Ze hoorden bij een groep van 80 mensen die een reis maakten naar een berg die als heilig wordt gezien. De 3de vermiste Nederlander is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken een vrouw die in Nepal woont. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten vanwege de droogte. Bij het testen van de sluis konden vandaag 2 schepen naar de IJssel varen die al die tijd vast hadden gelegen. Vrijwillig, zegt Rijkswaterstaat.
4: Voordat we begonnen te stremmen hebben we alle schippers geïnformeerd en bedrijven, zodat wij dichtgaan, zodat ze nog de tijd hadden om eventueel het Twentekanaal te verlaten, zodat ze hier niet opgesloten staan.
3: De sluis bij Eefde gaat voorlopig 5 keer per dag open. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond voor een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer scoorde. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren sneller dan de duo's uit Servië en België. Bij de vrouwen dubbel 2 haalde Nederland zilver. Roos de Jong en Bente Boonstra werden nipt verslagen door Ierland, zag commentator Frank Wielaert.
5: Dit zal ze toch tegenvallen dat het net niet gelukt is, want ze hoorden bij de favorieten, maar de halve finale was al zo ongelooflijk spannend en dat is de finale ook geweest. Ierland is dus wereldkampioen, Nederland zilver.
3: Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. In de loop van de avond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Morgen vooral buien in de middag en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS-journaal.
0: Michiel, dankjewel. Gaan we nog naar de ANWB verkeersinformatie. Geen files gemeld, wel 2 flitsers. Let op de A2 richting Maastricht bij knopen Nederweert. Kelpen Oler bij hoogtemaatpaal 202.1. En bij de A67 richting van Eindhoven richting de Belgische grens bij knooppunt De Hocht, Valkenswaard, bij hectometerpaal 17.9 wordt er geflitst. Dus succes als je erbij staat.
2: Glow Evening.
0: Welke track heb jij ontdekt dankzij een remix? Of artiest natuurlijk. Ik hoor het graag van je in de Glow FM app. Nu krijg je van me die lekkere van Bakermat. I Love Life.

0: Basic Element. Het lijkt alsof ze bij de NPO werken. Titel van het track, Touch Me Right Now.
1: Glow FM, the remix request.
0: Het is tijd voor de plek waar je wat platen lekker gaan verbouwen. We gaan het lekker de tyfus inslaan en lekker kijken wat eruit komt. Hè. Zo werkt de remix natuurlijk. Ik wil vandaag eventjes wat anders doen dan normaal. Normaal vraag ik jou, ja, waar heb je zin in? Welke track denk je? Deze heb ik te vaak gehoord of deze heeft wel potentie voor een remix. Maar nu wil ik het omgooien, want er zijn natuurlijk ook een hele hoop tracks die dankzij remixes ontdekt zijn. Die misschien niet hun volle potentie hebben gekregen of de aandacht die ze verdienen totdat een grote bekende artiest of DJ of producer ermee aan de slag ging. En dat het opeens ja, een superbekend iets werd. En ik heb er een hele hoop voorbeelden van. En ik ben benieuwd naar die van jou. Wat is iets wat jij heel graag wil horen? Waarvan jij denkt, dit heb ik ontdekt. En dit is zo fantastisch, dankzij deze remix. Het heeft mijn wereld verrijkt. Ik heb een nieuwe artiest door leren kennen. Kom maar door in de Glow FM app. Dan geef ik jou een voorbeeld van die van mij. Ik schaam hier toch gewoon een klein beetje voor, hoor. Ja, ze zeggen dat Kendrick Lamar super bekend is, populair, mainstream of whatever. Ik heb het gewoon persoonlijk nooit zo op hip-hop gehad back in the day. Tegenwoordig iets meer, maar nog steeds niet heel erg. Dus dit nummer is voor mij volledig onder de radar gegaan toen die uitkwam.

Ik kan me voorstellen dat jij op die manier ook een ontdekking hebt gedaan over muziek dankzij een remix waarvan je denkt, hier had ik toch veel eerder achter moeten komen. Kom maar door in de Kloof FM app. Waar wil jij een remix van horen? Of ja, heb je misschien een suggestie? Laat het weten. Dan komen we zometeen op je terug. Nou, topic.

0: Hallo?
1: Nou ja, zeg. Was allemaal al klaar? Zijn we nog on air? Ja? Ik word geappt. Oh, nee, niks aan de hand. Ik ben gewoon een idiootje die op tijd kan kijken naar de tijd. Hey!
2: Glow FM, de remix request.
1: Alles doet het toch? Zo, ik zat even naar mijn draaiboek te kijken, maar ik zat zo verzonken in de tekst dat ik alweer vergeten was. Dat Cat's Eye net bezig was en afgelopen is door de Animal hier bij Glow FM. Is er binnen de remix request waarin jij kan aanvragen een track die jij ontdekt hebt dankzij een remix. En ik zie er een hele hoop voorbij komen, maar ik ga maar gelijk door met degene die mij het meeste opvalt. Want deze ken ik ook namelijk. Deze komt van Peter. En ja, ik ben het met je eens. Ik ken de remixer hiervan. En ik vind het een hele goede suggestie, Peter. We hebben het namelijk over Madison Mars. Deze gast is ontdekt door Don Diablo op zijn album. Of album, op zijn label moet ik zeggen, Hexagon. Was toenertijd toen zijn eerste tracks die hij uitbracht. Echt wel gewoon up-and-coming progressive house, als je mij vraagt. Future house. En nog steeds is hij daar hartstikke goed in. Maar hij begon dus met een hele hoop remixes uitbrengen. En één daarvan was deze van Glory Days van Sweater Beats. Dit is dus het origineel.

Dat was samen met Hayley Kiyoko. En hij heeft dus een remix uitgebracht, waardoor Peter zegt: jongen, deze gast, ik heb hem leren kennen, ik heb deze muziek leren kennen en ik heb vooral altijd naar Storter Beats geluisterd sindsdien. Maar deze track zelf is zo fantastisch. Dankjewel, Madison Mars. Nou ja, je hoort het wel bij waarom, hè? Het was een beetje, het origineel was wat slomer. En Madison Mars doet wat hij goed kan. De pit erin zetten en lekker dansbaar maken voor de dansvloer. Glory Days, Madison Mars remix op Low FM nu.

0: Ja, wij en een geheim samen. Dat het die stilte die net gevallen was. Bijna de studio hier overhoop. Ja, dat is nooit gebeurd. Tippen we eruit. Mooi. Dankjewel. Voor de Chesto en Cashmere op Glow FM. Ook met een eigen secrets. Carl Janke.
1: Nou, gelukkig zijn er Nina Girachi en Porter Ronson met hun nieuwste track. Een rammer waar ik toch zo vrolijk van word. En ik hoop jij ook. Doordat je opbeurt, waar je ook in zit, hoe je het weekend in gaat. Hopelijk gaat dat lekkerder met deze, die allernieuwste klapper. Dit is Glow FM nu met Wanna Cry.

Ja, ik vind het echt een meesterlijke plaatje. Hoorde Nina Girachi met Porter Robinson en WannaCry op Glow FM. Tijd voor het weerbericht. Op vanavond blijft het op een lokale bui na. Droog in de Breenpoort. In de loop van de nacht koelt het af naar een graad of 16. In het weekend wisselen zon en regen elkaar af en wordt het met de stevige zuidwestige wind zo'n 22 graden. Dus ja, toch nog een beetje een zonnetje bij. Kijken we nog heel even naar de situatie op de weg rondom Eindhoven. We zien op de A2 Maastricht richting Eindhoven bij knooppunt Vonderen is het dicht vanwege wegwerkzaamheden. Dus let erop, ook wordt er geflitst op de A2 richting Maastricht bij Nederweert, Kelpen, Oler op hectometerpaal 202.1. En ook nog een vertraging schiet er nu opeens bij de A58 richting Tilburg bij, van Eindhoven naar Tilburg bij Oorschot. Heb je 3 minuten langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Dus nou, succes nog op die late avond als je daar nog in zit. Zometeen Antoon, maar nu eerst. Hey meisje.

Antoon en ik voel me ook soms de enige, Antoon. Ja, dat klopt. Ik voel me soms ook de enige die zin heeft in dubstep. Maar het is niet zo. Mensen, dubstep komt weer terug. Fuck wat mensen denken. Het is niet van de 2010. Het wordt de nieuwe dubstep van tegenwoordig. Vraag maar aan Cascade. Zelfs Cascade is dubstep gaan maken. Sterker nog, hij heeft hulp ingeschakeld van een Nederlandse zangeres. Zeker te weten. En ik denk dat jij geen idee hebt wie het is. Maar dat je nu al fan bent van haar. Zo moet er weer erover. Joel Corry komt er ook aan. En nu de clubbanger van het moment. Silva Bampa. On Tonight.

0: bij mijn hart goes.
1: Ik moet altijd een beetje lachen als ik zijn naam lees, want in mijn hoofd zeg ik dan Engnek, maar het is helemaal niet. Engnek en Joel Corey met Head and Heart op Glow FM. Ja, het is tijd eventjes om eventjes wat recht te zetten. Niet met wat ik net zei, fuck no. Ik sta achter wat ik net zei, dubstep moet terugkomen. Dubstep moet weer mainstream zijn. Toen het vroeger ontplofte, toen was het een tijdje booming en iedereen was er gauw klaar mee. Jongens, dubstep is nog steeds fucking vet. We moeten het weer terugkrijgen op Nederlandse festivals, grote podia. Net zoals wat we met dance kunnen doen, wat we met trance en techno kunnen. Dat kan ook met dubstep. In Amerika, dat zeg ik niet vaak, maar in Amerika zijn ze op dit gebied verder. Ja, echt waar, het is zo vet. En ik ben zo blij dat er eindelijk meer artiesten het beginnen te omarmen. Misschien ken je Cascade wel. Die gast die is al in de 40 en die maakt al house tracks sinds dat jij bestaat waarschijnlijk. En die is dus sinds kort overgestapt een beetje naar dubstep. Hij begint met artiesten samen te werken die ik al lang ken. En dat ik denk, wow, dit is een gekke crossover. Maar die crossover, die wordt bizarder. Hij heeft nu zijn tweede dubstep track uitgebracht. Samen met producer Woolly. Nou ja, die namen zeg je misschien helemaal niks. Maar deze naam, die gaat je wat moeten zeggen. En als het je nog niks zegt, alsjeblieft, maak kennis met haar. Dit is Maxine. En ze klinkt eigenlijk over het algemeen, nou ja, zo. En ik ga...

Writer liedje kan je het wel noemen. Maar ze heeft ook een nummer waar ik groot fan van ben. Dat is deze. Dat is Kinda Wanna. En je hoort het al. Het klinkt heel erg poppy, hè? Het klinkt heel erg vrolijk en zoet en lief. En nou ja, ze heeft ook geschreven voor Maan, Pommelien, Thijs, Roxanne Hazes, Disney. Nou ja, dat valt allemaal wel in een plaatje. Enfin, Maxine, die heeft dus nu samengewerkt met Cascade en Woolly op deze ongelofelijke rammer van een dubstep track. En ik hoop dat jij het vet vindt en ik hoop dat je iedereen bij deze gaat supporten om meer heftige dubstep muziek te luisteren, want zo hoort het.

Ja, dat was Hear Me Now van dus Cascade, Maxine en Woolly. Ik hoop dat je het fucking vet vond. Ga proberen meer dubstep te draaien komende tijd. Dat hebben we nodig. Dit is Pink op Glow FM met Trustful.

0: Afrojack en Eva Simons. Takeover Control hoorde je bij Glow FM. Zometeen voor je onderweg Florian Hameling met de Huurmix. En Zero Throwback. En daarom dacht ik, ja, sluit eigenlijk mooi aan op die vorige plaat van Afrojack.
1: Maar het is ook een lekkere classic, hè?
0: Samen met Rob Swire van Pendulum is dit Deathmouse als laatste plaat voor vandaag in de evening. Ghost and Stuff.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 9 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt de organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Het lichaam van de overleden Noorse koning Harald is aangekomen bij het paleis in Oslo. Langs de route stonden duizenden mensen. Correspondent Rolien Kreton.
3: Voorafgaand aan de begrafenis zal het publiek de gelegenheid krijgen om in stilte langs de kist te lopen en Harald een laatste eer te bewijzen. En ja, dan zal er een uitvaartplechtigheid in de Domkerk van Oslo zijn. Weet nog niet precies wanneer.
2: Harald's opvolger koning Haakon legt komende dinsdag de eed af voor het Noorse parlement. Het kabinet komt met nieuwe regels voor de bouw van windmolens. Afgelopen jaren was er onduidelijkheid over en daardoor viel de bouw van windmolens bijna stil. Er is nu een nieuwe afstandsnorm. Die gaat over hoe ver windmolens van huizen af moeten staan. Die afstand wordt 2 keer de hoogte van de windmolen, inclusief wieken. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer wist te scoren. Commentator Krijn Schuitenmaker.
4: Spanje dus, de ploeg van voormalig Nederlandse bondscoach Max Caldas, gaat voor de 3e keer in de historie naar de WK-finale tegen Duitsland of Argentinië. En Nederland gaat spelen tegen een van die twee ploegen om brons.
2: Het weer, de buien trekken het land uit, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog, in de middag opnieuw regen en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment een file op de A76 richting België, tussen de Geleen en de Belgische grens. Langzaam rijdt het verkeer over 3 kilometer met 10 minuten op onthoud.

David Guetta en Aiken, Sexy Bitch uit 2009. Het jaar dat Microsoft Windows 7 lanceerde. Michael Jackson overleed. En het was het jaar van de start van de Bitcoin. En 2009, toch wel het jaar dat Taylor Swift een van haar grootste hits scoorde met deze Love Story in de

Jennifer Lopez, Jenny from the Block in de Glow FM Takeover Mix. Vandaag een uur lang terug naar de muziek uit de zero's. Terug naar 2000 tot en met 2009.

Vero's. Natuurlijk het tijdperk, het decennium van de jumpstyle. Door de freefall in de mesje met Ozone en Dracostar Dentai. Accent, Kylie komt eraan. Ook Armin van Buuren scoorde al in de Zero's een hit met In and Out of Love. En eerst Scoop. We gaan een song that you never heard before.

Band Woestof. Oftewel de band Kane, Rain Down On Me uit de Zero's. Afgelopen paar jaar kwamen ze weer terug, maar ze zijn inmiddels ook alweer gestopt. Destiny's Child, Milky en Kylie Minogue onderweg.

was er nog in Nederland. Op de Pride in Amsterdam. Kylie Minogue en Can't Get You Out of My Head in de Burnout Edit. Dit is de Glow FM Takeover Mix. Terug naar de Zero's. Hoe oud was jij in de Zero's? Nog enig idee hoe je naar muziek luisterde? Op vakantie gebruikte ik altijd de Discman. Maar thuis ging boven naar het zolderkamertje op de computer clipjes.nl. Kreeg je die iconische videoclips er ook nog eens bij. Cascada komt eraan en eerst Kevin Rudolph.

Eric Priest's Call on Me in the Argest Kind Edit in de Glow FM Takeover Mix Zero's editie. Ben je nog op een festival aanwezig dit weekend? Kans is groot, zijn er veel grote feesten onder de radar. Is dit weekend groot festival? Je hebt Audio Obscura morgen. En natuurlijk Rotterdam Rave. Daar staat hij, doet hij back-to-back met Bella Claxton. Lemmer, je hoort hem nu met Walking on a Dream in de remix.

0: Calvin Harris, I'm Not Alone. Dit was hem, de Glow FM Takeover Mix Zero's editie. Meer mixen van Nick, check je op zijn Soundcloud, @NickDeRoy. Cascade komt er nog aan, Every Time We Touch. En dit is Scooter Weekend.
1: This one's going out to everybody in the

0: DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 10 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Spaanse regering wil hulp van de Europese grenswacht Frontex in de exclave Ceuta. De grenswacht moet onder meer gaan helpen bij het controleren van migranten. Eind vorige maand werd de exclave vanuit Marokko bestormd door tienduizenden migranten, van wie er duizenden nog in Ceuta zijn. Hulporganisaties zeggen dat de hulp maar moeilijk op gang komt in het door overstromingen getroffen gebied in Nepal en Tibet. Veel slachtoffers zijn nog onbereikbaar, zegt het Rode Kruis.
3: Door de grote overstroming is er veel modder in het gebied en kunnen we niet met gewone auto's of met vrachtwagens over de weg. Dus de enige manier waarop we naar mensen toe kunnen is met een helikopter, om ze dan op te halen en ze naar een veiligere plek te brengen.
2: Dat gaat erg langzaam. Mensen moeten daardoor dagen wachten op hulp. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er 5 keer per dag weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten, omdat door de droogte het waterpeil te laag was. Inmiddels is de situatie volgens Rijkswaterstaat verbeterd. Bij het testen van de sluis konden vandaag 2 schepen naar de IJssel varen die al die tijd hadden vastgelegen. Rijkswaterstaat bekijkt nog of de sluis vaker per dag open kan. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Volgens de Brabantse inspectiedienst SSIB werden 2 verdachten aangehouden in Helvoort. Van de 3e verdachte is geen woonplaats bekend. Het weer, het is nu vrijwel overal droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 1 file in het zuiden, de A76 richting België. Daar loop je tussen Geleen en de Belgische grens vertraging op door wegwerkzaamheden. Je treft langzaam rijdend verkeer over 3 kilometer met 10 tot 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 11 uur.
2: Manik Sampersen met het NOS Journaal. Spanje vraagt om hulp van de Europese grenswacht Frontex bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook zou Frontex extra tolken moeten leveren voor het vertalen van de gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Spanje mag hen niet zomaar uitzetten, maar wil ze ook niet allemaal naar het vasteland overbrengen. Frontex bood al eerder hulp aan, maar die werd door Spanje geweigerd. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. Ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Contact leggen met slachtoffers lukt niet, omdat de stroom is uitgevallen. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt morgenmiddag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De hockeymannen stonden een groot deel van de wedstrijd voor, maar het ging mis na een gele kaart voor Telgenkamp. De Nederlandse vrouwen spelen morgenmiddag ook tegen Argentinië in de finale. In de Eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna nu op de ranglijst boven Groningen. Het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mixed up.

brain cells. Brain cells.

0: app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 12 uur. Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en ook schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Doordat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 579. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt komende dag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De Nederlandse vrouwen spelen ook tegen Argentinië in de finale. Dan het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met wat zon. En in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mixed up.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 1 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. En in ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. In de Eredivisie is afgelopen avond 1 wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna op de ranglijst nu boven Groningen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. En in de middag opnieuw regen. Zo'n 22 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
1: Mixed up.